eisten beschouwde ik als tegennatuurlijk en verderfelijk. En eens richtte ik een brief aan de kerkenraad, omdat ik niet wenste te behoren tot een gemeenschap van huichelaars en slaven.

in a hand. Up, oh, waarom verdomme, zal het juist weer lekker gaan.